0: misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio

0: met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouche zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Carrièreplatform Sister heeft uitgezocht dat de gemiddelde werknemer in Bergen 22 kilometer van zijn werk af woont. Wie de dieselauto voor te laat staan, bespaart bij de huidige prijs op jaarbasis €1.352. Voor benzine scheelt het zelfs €1.823.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen.
5: Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol vertrouwen vooruit. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft unaniem ingestemd met het renovatieplan voor sportpark De Kabel in Heerhugowaard. De raad neemt de extra investering van 800.000 euro voor lief. Dat is het bedrag aan subsidies die SVW 27 en handbalvereniging Tornado misliepen. De kabel wordt compacter om woningbouw mogelijk te maken en de clubs krijgen samen één clubgebouw. Ook moet het sportpark een ontmoetingsplek worden voor de omgeving. Twee meisjes op een scooter zijn vanmiddag in botsing gekomen met een auto op de A te Gelderlaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde rond 4:50 op de kruising met de Rubenslaan. De jonge dames zijn allebei gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna moest één van de twee voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De scooter was klem komen te zitten onder de auto met een scheefstaand achterwiel en ook lekte de vloeistof. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

schaatsagenda. Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een live band.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buiten uiteindelijk tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen, wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar, dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon, dat moet je ook in stand houden.
0: Dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, ja. Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen pieten aan touwen, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Maar ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, het is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt. Hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: Ja. De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Ja. Zoals we het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, dan heeft ook Abbie daar ook 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik ben 30 geschreven. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het is groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitzendvrij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken. Nou, okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd. Ja. En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
0: Ja, zoals
1: of
0: vroeger.
1: Vrouwen, of ja. Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger,
1: dat geeft een beetje...
0: op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, ja. Hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde met het hoogste goed en gronst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag de viering van Trinitatis, ofwel drievuldigheid. Ecologische rondleiding op 30 mei. Naast een historische rondleiding is er nu ook maandelijks een ecologische rondleiding door de tuinen van de abdij. Het accent van deze rondleiding ligt bij de natuur en ecologie van de tuinen. Ze gaan langs bijzondere planten, bomen en plekken. Denk aan de vlindertuin, de kruidentuin, het eetbare bos, de moestuin, etc. Er wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van de levende aarde, het groene manifest van de broeders. Een unieke kans voor iedereen die meer wil weten over het groene leven rond de abdij en eens wil komen op die plekken die normaal gesloten zijn voor het publiek. Uiteraard krijgt u ook een en ander mee van de groene wijsheid van Sint Benedictus. De wandeling wordt geleid door Marie-Anne Plateel, voormalig docente biologie, die als vaste vrijwilligster al lange tijd betrokken is bij de tuinploeg en bij het project Levende Aarde van de Abdij. Verdere informatie is te vinden op de site abdijvanegmond.nl. Hoog aan de hemel. Hoog aan de hemel glanst uw licht. Uw zon geeft groeikracht aan de aarde en aan het volk dat gij vergaarde. Gij leidt ons voor uw aangezicht. Hier zijn wij, God, uw hand doet goed. Gij kleidt en vormt ons uit de akker. Gij blaast in ons het leven wakker. Gij spreekt ons aan. Uw woord is zoet. Uw stem wekt doden uit het graf. Uw geest slaat vuur uit zware stenen. Ja, lachen zullen zij die wenen. Het doodgewicht wentelt gij af. Ons roepen stijgt op uit de grond. Geschaad, getroffen door het lijden. En in het duister van de tijden smeken wij u als uit één mond. Hoed gij uw schepping in uw hand. Aan u is nimmer iets ontvallen. O God, ontferm u over allen. Breng bloei en vruchten in uw land. U zegenen en danken wij. U, Vader, wie wij toebehoren. Uw Zoon, in wie wij zijn herboren. U, Geest, uw adem schept ons vrij. Een gedicht van Angela Holleboom, abdis van Clarissen in Megen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerk Radio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Indien en welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
2: Hey Lisette.
1: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
2: Heerlijk,
1: weer,
2: ja.
1: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wilden we bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan Ja, en dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad, hè. En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt, weet je, een mooi aandachtspunt.
2: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik, ja, ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat, ja, gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
1: Nou, mooi.
2: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
1: Ja.
2: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
1: Okay.
2: En gaan door met hun goede werk.
1: Mooi zo.
2: Ook voor de dieren. Dus.
1: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè? Dan
2: zeker.
1: Dan nemen we het mee.
2: Ja.
1: Ik zei het net al, nou, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
2: Ja, er zijn, weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
1: Wauw.
2: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, ja, het is zo gebeurd.
1: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
2: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, ja, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken. Ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen en ook wel huidproblemen. Maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan, dus heel veel jeuk.
1: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
2: Ja, ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En dan zeg je,
1: het wel als het niet overgaat,
2: ja,
1: inderdaad.
2: Maar ja, dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
1: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer.
2: Ja.
1: Dus dan de relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
2: Ja.
1: Is, ja, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
2: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk.
1: Ja.
2: Dus,
1: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
2: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
1: Ja.
2: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
1: Goed zo.
2: Ja.
1: Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
2: ja,
1: hè?
2: Absoluut.
1: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergie.
2: Symptoombestrijding, hè?
1: Ja.
2: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
1: Goed zo.
2: Ja.
1: Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
2: ja,
1: hè?
2: Absoluut.
1: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën. Maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook, eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè? Want extra onder de aandacht.
2: Ja, vlooien die zijn wel
1: voorkomen.
2: Ja, absoluut. Ja, en teken, ja, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
1: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
2: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
1: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
2: Ja, ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat ja, is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is. Ja. Nog niet praten over roker zelf.
1: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee.
2: Ja,
1: dat denken we soms niet, maar ja.
2: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
1: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms
2: nog. Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En ja, huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
1: Ja.
2: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
1: Ja.
2: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
1: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
2: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
1: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
2: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
1: Ja.
2: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
1: Nee. Of nadenken.
2: Ja, het is een aandachtspunt.
1: Ja,
2: hè?
1: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
2: Ja.
1: En nou, of je wel of niet naar het buitenland gaat, het is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
2: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van om de veiligheid van de dieren.
1: Ja.
2: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier, en wat vereist is ook, vinden op de website LICG. Ja, 4 hoofdletters.
1: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op.
2: Er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar.
1: Ja.

0: onder nieuws.
1: Onder nieuws.
0: Het is gewoon, als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
1: Ja.
0: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
1: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisetteprager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
0: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar dat zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
1: Ja.
0: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Hey, honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar ja, soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
1: Ja, dus dat kan. Maar ja, want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
0: Precies.
1: Nou ja.
0: Ja, dus dat wilde ik ook nog even,
1: bij deze. lisetteprager@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
0: Heel graag gedaan.
1: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
0: Gaan we doen.
1: Oké, dank je wel.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: Coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Volgens justitie speelde zich dat af in 2020 en 2021. De brandweer is groots uitgerukt voor een industriebrand in Broek op Lange Dijk. Omdat het om een industrieterrein ging met veel bedrijven dicht bij elkaar, werd er al snel opgeschaald. Volgens de veiligheidsregio viel het uiteindelijk mee en was er meer rook dan vuur. Na een uur kon de brandweer het zijn brand meester geven. Er vielen ook geen gewonden bij deze brand. De D66-fractie van Dijk en Baart wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslab. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichtgeving van Streekstad Centraal toonde aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Baart lessen kan trekken uit dit voorval. Aan de Egmondenstraatweg in Egmond aan Zee staat vanaf morgen tot en met 30 juli een flexflitser. Metingen tonen aan dat 30-40% van de weggebruikers hier te hard rijdt. De mobiele flitspaal houdt het verkeer in beide richtingen in de gaten. In de toekomst komt er ook een flexflitser langs de Duinweg van Bergen tot in Schorel te staan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuws.

0: juste avant le mariage.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Beeldend kunstenaar Anneke Purmer liep 40 keer dezelfde wandelroute door het landschap van Heilo en Egmond. Haar ervaringen toont ze in een nieuwe expositie in Huis Egmond. De expositie is te zien tot en met 31 mei in Huis Egmond aan de Slotweg 46-48 in Egmond aan de Hoef. Openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Toegang kost €5.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 45e editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan de Hoef staat voor de deur. Het jaarlijkse evenement start maandag 8 juni. Ook dit jaar zijn er weer leuke wandelroutes binnen de Egmonden. De routes zijn verdeeld over 5 dagen. Naar eigen keuze kan een rustdag worden ingelast.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hier een goed gevoel...

0: that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
2: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op 1 juni start de gemeente met de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen. Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder het plaatsen van bouwhekken. Vanaf 1 juli wordt het werkterrein voor de bouw verder ingericht en sluit een derde van het parkeerterrein. In de tweede helft van augustus starten we dan met de sloop van dorpshuis De Schulp. Er komt een tijdelijke voorziening zodat het dorpshuis wel open kan blijven voor bepaalde activiteiten. Ook is er informatie over de voortgang van de renovatie en de bouw.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De vernieuwing van het plein in het centrum van Bergen was voor de VVD een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Dat werd duidelijk nadat de VVD-fractie uit de onderhandelingen was gestapt. De andere partijen wilden zaken vastleggen over de omstreden centrumvernieuwing. Daar wilde de VVD zich niet aan verbinden. De vernieuwing van het plein is al jaren een gevoelig politiek onderwerp in Bergen. Er is een akkoord bereikt over een nieuw college voor Alkmaar. De onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niets een nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. In Noord-Schouwoude is een hoogwerker tegen een gevel beland. Dat gebeurde gisteravond rond 9:15. De bestuurder van de hoogwerker kreeg het apparaat niet meer in beweging. En ook de hulpdiensten slaagden daar niet in, zodat een monteur het op moest lossen. De gevel waartegen de hoogwerker vasthing is een monumentale gevel van een oude conservenfabriek. De schade aan het pand lijkt voorlopig mee te vallen. In Castricum brak gisteren brand uit in een groot gebouw aan de Gaststraat. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer van Castricum kreeg assistentie uit de hele regio. Zo schoot vanuit Egmond aan Zee de waterwagen van de brandweer te hulp en kwam ook de hoogwerker uit Heemskerk. De Gaststraat en de Beverwijkerstraatweg werden afgesloten. De brandweer wist het vuur te doven, maar de schade is groot. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: had to go to visit you.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Mischan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Mischan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocalgroep Erato Egmond verzorgt zondag 28 juni een sfeervol zomerconcert in de Slotkapel. Het concert heeft een bijzonder doel: het inzamelen van geld voor duurzame ledkaarsverlichting in de kapel. Tijdens het concert is het mogelijk om te doneren via een loterij, een QR-code of een eenmalige gift. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van ledkaarsverlichting. Aanvang voor het concert is om 3:00 PM. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.erato-egmond.nl.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilig betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel

0: 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
2: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
2: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zwaar onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.
1: Een grap.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 13 mei is op meerdere lokale televisiezenders in Noord-Holland een bijzondere zesdelige documentaire te zien. Getiteld Binnen bij Noordwest. In de serie worden 12 medewerkers van het ziekenhuis gevolgd met de camera, zowel op het werk als privé.

de onderhandelende partijen laten weten dat ze eruit zijn. Daarmee lijkt niet zijn nieuwe coalitie nog in de weg te staan. Na de verkiezingswinst van GroenLinks-PvdA werd er onderhandeld met D66, VVD en CDA. Dat heeft nu een akkoord opgeleverd. De partijen hopen maandag 8 juni officieel aan de slag te kunnen onder de titel Vol Vertrouwen Vooruit. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft unaniem ingestemd met het renovatieplan voor sportpark De Kabel in Heerhugowaard. De raad neemt de extra investering van 800.000 euro voor lief. Dat is het bedrag aan subsidies die SVW 27 en handbalvereniging Tornado misliepen. De kabel wordt compacter om woningbouw mogelijk te maken en de clubs krijgen samen één clubgebouw. Ook moet het sportpark een ontmoetingsplek worden voor de omgeving. Twee meisjes op een scooter zijn vanmiddag in botsing gekomen met een auto op de Aarte Gelderlaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde rond 4:50 op de kruising met de Rubenslaan. De jonge dames zijn allebei gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna moest één van de twee voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De scooter was klem komen te zitten onder de auto met een scheefstaand achterwiel en ook lekte de vloeistof. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Samen actief bezig zijn. Beter leren begrijpen wat je hond nodig heeft. En vooral veel plezier maken. Dat staat centraal tijdens op woensdag 3 juni in Dorpshuis de Schulp. Hondentrainers Margriet en Toledo Brit, Koopman vertellen bezoekers over hun trainingswandelingen voor hond en baas. De bijeenkomst vindt plaats van 10:30 tot 12 uur in Dorpshuis de Schulp aan de Visweg 45 in Egmond Binnen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken, met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De buurtsportcoaches van de gemeente Bergen organiseren op 4 woensdagen een speciale screeningsmoment voor valpreventie op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens deze gratis, korte en laagdrempelige test krijgen deelnemers inzicht in een valrisico met behulp van innovatieve Smart Floor. De screeningsmomenten zijn in Egmond op woensdag 3 juni en woensdag 5 augustus van 12 uur tot 1:30 bij Post aan Zee in Egmond aan Zee. In Schorrel kunnen mensen op woensdag 1 juli en woensdag 2 september van 12 tot 1:30 naar de Sanderij.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 3 kilometer file. 3 kilometer file op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Afrit Egmond. De vertraging is 10 minuten door een ongeluk. N231 Alphen aan de Rijn richting Amstelveen tussen Amstelveen en Schiphol 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het bekende reuzenrad aan het strand van Egmond aan Zee komt ook dit jaar weer naar het dorp. Dat laat de eigenaar van het Europarad weten. Wel zal het rad pas in de tweede helft van augustus naar Egmond aan Zee komen. Eerder in het seizoen staat de vergunning niet toe. Volgens de eigenaar krijgt hij al veel vragen van dorpsbewoners en toeristen die willen weten of het reuzenrad er weer komt. Maar dat is dus het geval. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat wethouder en dat is Ivo Balken. De nummer 9 van de kieslijst neemt de plaats in van Erik Hoordijk. Die trok zich een maand geleden terug als kandidaat wethouder en als raadslid nadat de partijen zorgen hadden geuit over mogelijke belangenverstrengeling. Ondertussen hebben de voorlopige coalitiepartners Lokaal Vitaal, VVD en D66 instemming bereikt over meerdere belangrijke beleidsvelden. De D66-fractie van Dijk en Baart wil opheldering over de gebrekkige informatie die het college deelde over een drugslab. In antwoord op eerdere vragen van D66 stelde het college dat er geen eerdere signalen waren van problemen in de woning. Berichtgeving van Streekstad Centraal toonde aan dat die signalen er wel waren. D66 hoopt dat Dijk en Baart lessen kan trekken uit dit voorval. Aan de Egmondenstraatweg in Egmond aan Zee staat vanaf morgen tot en met 30 juli een flexflitser. Metingen tonen aan dat 30-40% van de weggebruikers hier te hard rijdt. De mobiele flitspaal houdt het verkeer in beide richtingen in de gaten. In de toekomst komt er ook een flexflitser langs de Duinweg van Bergen tot in Schorrel te staan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van juni tot en met augustus is het risico op letsel door grasaren bij honden het grootst. Op sommige plekken proberen wij de grasaren zo goed mogelijk te maaien. We maaien niet overal even vaak. Binnen de gemeente laten we op sommige plekken het gras extra hoog groeien, omdat dat goed is voor planten en andere dieren. De gemeente kan de groei van grasaren niet overal beheren. Grasaren komen op andere plekken voor. Zoals bijvoorbeeld tussen stoeptegels. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om alert te zijn op de aanwezigheid van grasaren.
0: Hits aan de lopende band.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan

0: van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar na een ongeluk 4 kilometer file. 10 minuten is de vertraging, de weg is weer vrij. A7 Den Hoevenhoorn bij Afrit Medemblik 2 kilometer file. N250 Den Helder de Kooi bij Den Helder 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn vers, fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was A Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen, Chris. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hit van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo jaren 70.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij. Mijn vader en moeder die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder, die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je jezelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan en dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up. Zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De anderen zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ja, ook vooral deze plaat, omdat dat al de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je hier te wassen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je... Want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland, Westmaaswaal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja, ja, je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder.
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen en ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Dat weet ik.
0: Nee. Is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. En toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet meer hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou, dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Nou, en dat zijn wij. En we noemen het vaak ook... het gaat om de vorm en het idee.
0: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
0: Nee, dus echt een autodidact.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar wel al heel lang natuurlijk.
1: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was.
0: Ja.
1: Zoiets, dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien. We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen, hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in. Dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor. En ja, het is toch iets waar je hart ligt, wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
0: Ja, je bent kunstenaar, hè?
1: Ja,
0: dan ben je tot je dood eigenlijk.
1: Dat blijft, zeg maar. Het is... Kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar. En ik heb altijd kunstenaars in het programma, hè? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft. Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
1: Nou, Ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer. En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Hè? Las ik vast, laat ik even staan. Buig het misschien krom. Hang er een stukje lood aan. Zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren. Dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan. Het is ook wel een. Het is niet een kwestie van alleen maar. Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
0: Ja, goed
1: als
0: kijken.
1: Als het klaar is, ja. Dan ben ik met het volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal. Mm-hmm. En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf, ja.
1: Komt vanzelf.
0: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
1: Precies.
0: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk? Met zo'n onderwerp?
1: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens, maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Ik heb ook een van die bootjes gemaakt. En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Maar het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
1: Nou, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt. Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden, dus ja. Ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. Mm-hmm. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
0: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
1: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Precies. Ja.
1: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak, ik heb staven rond ijzer. Die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil, het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
0: Ja.
1: Dan krijg je een ander resultaat. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht, kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet. Dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
0: Nee, niet herhalen.
1: Ik kan dit.
0: Ja, dit is het en dan de
1: dat
0: volgende.
1: Is het. Ja. Dat is dat ene beeld. Ja. En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Ja, maar ook met mijn brons is natuurlijk toch wel. Je kunt heel sneller werken als je met was iets maakt of met klei. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek. Hè? Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken. Het gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past. Mm-hmm. Ik heb geduld, ik kan kijken, kom morgen weer terug. Ik las er iets aan, ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn, een beetje mijn stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen, The Mo. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. De Mo. Wie zijn de Mo?
1: De Mo, ja, dat zijn eigenlijk twee broers. Die spelen alle twee op een piano, zeg maar. Met een zangeres, ja. en een drummer. En meer hadden ze niet. En ik vind het hele vrolijke muziek. En inderdaad, ik heb al vaak gezegd, ja, je kunt het op internet nog wel vinden, hoor.
0: Vast wel.
1: Maar ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar ik vind het echt een hele vrolijke noot, vind ik het ook.
0: Ja, oké, okay, we gaan luisteren naar The Mo met Cheese.

0: dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dit komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En ja. Hoe ben je? Speelde bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes, net als de Golden Earring, normaal.
0: Ja.
1: Van mijn jeugd natuurlijk. En maar ik ben eigenlijk nooit zo pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz nu. Dus
0: ja.
1: Ik heb wel popmuziek, maar nu, ik moet wel zeggen, nu ik er ook, dat komt ook een beetje door mijn vrouw, die is wel met de Beatles en dergelijke bezig. Nu kijk ik er weer op terug en denk ik, god, we hebben toch eigenlijk toch mooie dingen gedaan. Ja. Terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep van, ach, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En met Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire ziet, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg maar. Hè?
0: Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier.
1: Ja.
0: Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is bij kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja, en als je dat dan ziet, dan denk je van, ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch weer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel, je maakt het wel, maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel, ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren, hè? En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En je geeft je daarvoor op en je wordt uitgekozen en dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend. Ja,
0: Want je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht. Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van, nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
0: Ja.
1: Ze hadden er toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
0: En met wie exposeer je nog samen?
1: Het is met Jurgen. Die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn. Die schildert veelal met, met waterverf is het.
0: Uh-huh.
1: Schilderijen, tekeningen.
0: Ja, wat realistischer werk.
1: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk, ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
0: Ja.
1: Of ik misschien bij hun. Dus net,
0: ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie.
1: Ik vond het goed. En het werk wat Jurgen maakt, dat vond ik ook goed. Dus, en voor de rest is voor mij het, hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
1: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus dat zijn er een stuk of 10 per jaar, soms wel meer.
0: Ja, en op deze expositie ook nieuw werk?
1: Er staat ook nieuw werk, maar ook oud werk.
0: Mm-hmm.
1: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
0: Ja,
1: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. Hè, en het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond er een kleine 50.
0: Ja, precies.
1: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
0: Ja.
1: Dat was wel grappig. Maar dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
0: Ja, toch wel.
1: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt. Mm-hmm. Dat moet je ook gewoon kunnen. Ja. Dat vind ik ook goed.
0: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Hey, en bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
1: Ja, het meeste wat ik wel maak is wel abstract, figuratief.
0: Ja, het zit een beetje, het is een beetje tussenvorm.
1: Ja, ik maak nou, wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. Hè? En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn. Ik vind het ook mooi.
0: Ja.
1: Dat beeld is ook weg. Dat staat bij je kennissen van mij. Maar meestal zit ik in de in figuratief. Hè? Het moet niet, moet ik zeggen, ik wil niet gaan fiemelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, duidelijk.
1: Moet een beetje ruim gebaar blijven.
0: Ja.
1: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet meer mijn stijl.
0: Nee, ja, dat zit er niet in.
1: Nee.
0: En hoe ben je daar op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
1: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
0: Ja.
1: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug, hè? Of half ballen.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook een mooie vorm.
0: Zeker.
1: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Dan zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
0: Nu was het een kunstje, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook, verzamelde vele ballen in de loop der jaren, gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. En balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat, dus net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in, hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
1: Ja, het moet niet, het moet niet heel, ja, kijk, ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. Ja. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten. Het mag, maar voor mij hoeft dat niet.
0: Nee, tong in cheek, zeggen ze de Engelsen dan. Dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
1: Ja, deze duurt tot 21.6. Ja. Op een zondag, dus 21 juni.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus dat is wel een anderhalve maand zo'n beetje in de Kapberg. Ja,
1: ja. Ja. Het is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, en eventueel op afspraak, maar het is natuurlijk het mooiste als het gewoon open is. Dat je binnen kunt lopen, een beetje vrijblijvend.
0: Ja, ja, vrijdag tot en met zondag. Er zitten ook altijd vrijwilligers, hè? Die doen de boel open, je kunt gewoon heen gaan. Die ook wat vertellen over het werk, weet ik, hè, van andere exposanten. Ja. Dus dat is een mooie gelegenheid om daar te exposeren.
1: Ze hebben een enthousiaste club.
0: Ja, zeker. En goed dat het nog bestaat ook, hè?
1: 53 jaar, ja, zeg maar. Dat is wel, galeries komen en gaan. Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ik
1: maar
0: denk
1: galeries
0: dat,
1: komen en gaan.
0: Ik denk dat galeries eerder verdwijnen, hoor, dan kunstenaars. Ja. Ja, dus dit is wel echt een unicum, hoor. 53 jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers. Hè. Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven om dat maar toch steeds te blijven doen.
0: Ja.
1: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Het is wel een compliment.
0: Ja, oké. Okay. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
1: Ja.
0: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
1: Ja,
0: je hebt uitgekozen. Is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het?
1: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft dan Erik Satie geschreven. En Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel iets. Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg ik echt kippenvel van. En, maar wat daarin zit, in die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Rijnbert de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar. Hè? Ja. En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid. Terwijl je eigenlijk weet wat voor noot dat hij gaat spelen, zeg maar. Maar hij wacht nog even. Dat vind ik zo mooi aan die muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Gnossienne.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Van 24 mei tot en met 1 november, Dromen in het Duin. De expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeerden de leden van het KCB met de tentoonstelling zonder titel. Dan heb ik nog de Zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. De Kunsthuislijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunstuitleen Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni, met werk van Amber Wilke van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Roy en Greek. En aan de laatste tot en met 13 september in het Redelijk Museum Alkmaar. Wilt u op eten? Wilt u ook een keer? Bel dan 0227 111 9 of mail naar info@stavanbel. Hey. De Kunsthuislijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars. Amateur en professionele kunstenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunsthuislijn Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni, met werk van Amber Wilke van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Roy en Greek. En aan de tot en met 13 september in het Redelijk Museum Alkmaar. Wilt u op eten? Wilt u ook een keer? Bel dan 0227 111 9 of mail naar info@stavanbel.

0: je nou in Alkmaar woont of in de Egmonde of in Schorel of Heergewaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
1: Ja, en het is op dinsdagmiddag, hè, van 2 tot 4?
0: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen of bij Welzijn Bergen. Achter de Albert Heijn in Bergen heb je zo'n parkeerplein en daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
1: Oké, nou wat een mooi initiatief, Ellen.
0: Ik hoop dat het echt een lift op krijgt en dat we heel veel enthousiastelingen krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
1: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet zozeer een held. Maar ik vind het wel een mooie artiest. Ja. Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet. Dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets. Dat je nog zo zo fiets. Niet meer aan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op een ruimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets. Ja, die moet er gewoon bij. Ja. Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja,
1: die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed. Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, hoe je het ook noemen wilt. En ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin. Die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij... toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt in de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken. Zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog. Vaste mensen die bellen, maar... Het wordt wel steeds minder. Dus, Maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben, 3 jaar terug nu, dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: dat is altijd zo.
1: Gestaag verder.
0: Ja, dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel, in de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, dat is eigenlijk een plek in het land van Maas en Waal, daar ben ik ook uitgenodigd. En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet, we zien het wel.
0: Ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen. Die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar. Dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk, dat is een soort gespleten boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen, dat moet zo worden. In het begin dacht ik, er moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En ja, op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld. Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook weer iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek. Want je hebt er ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een
0: daar ben je wel fan van.
1: Ik ben groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die... heel veel dingen doet. En wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En dat ging over liederen van... muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met de trompet. En dat kan hij zo mooi. Dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits.

0: Erik Vloeimans met Balkan Spears, uitgekozen door Chris. Chris, we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. En hebben we altijd een item, vast item in Kunst Compleet. Eigenlijk al een tijdje niet gedaan, maar vandaag wel weer opgepakt. En de vraag is, wie is je favoriete kunstenaar?
1: Mijn favoriete, weet niet of ik een echte favoriet heb, maar ik vind Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
0: Ja, dus Giacometti, de lange uit Italië.
1: Met die lange dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. Mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets wat, dat spreekt me eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste was ze, oh, Giacometti.
0: Ja, toch. Ja.
1: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
1: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen.
0: Beginnen.
1: Kijken waar het eindigt of waar je strandt. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die stranden. Uh-huh. Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Oh, zeker. Ja. Absoluut.
1: Dus je moet, wat zal ik zeggen? Je moet steeds iets moois willen maken voor jezelf, denk ik. Je moet iets moois willen maken. Je hoeft niet de wereld te veroveren of de mensen de les te lezen. Dat is allemaal ver weg, zeg maar. Ik denk vooral voor jezelf is, probeer voor jezelf iets moois te maken. Dat het ook iets zegt, hè, naar een ander toe. Dat het niet alleen maar mooi is. Het moet ook iets... Die vraag stel ik me ook wel eens, zegt het iets? Uh-huh. Soms lukt dat natuurlijk ook. Ja, het is met abstracte beelden is het natuurlijk moeilijk om te zeggen van, zegt het iets? Uh-huh. Kijk, het is net zoals je naar een boom kijkt. In feite is een boom ook abstract.
0: Ja.
1: Toch kunnen mensen heel goed omschrijven of die wel of niet mooi is.
0: Zeker, ja.
1: En zo is het natuurlijk met een beeld ook.
0: Ja. Ja. Maar je zegt eigenlijk ook het wel dicht bij jezelf te houden.
1: Dicht bij jezelf te houden, denk ik, ja. Kijken wat er in jezelf omhoog borrelt. Hè? En natuurlijk, je staat in deze wereld, daar kun je niet omheen. Maar ja, iets moois willen maken, iets vorm willen geven op een manier. Uh-huh. Als het jou past, ik denk dat een beetje het streven moet zijn. Dat je dan misschien, ik weet het niet, het langst volhoudt.
0: Ja, ja.
1: Ik doe het al een leven lang, dus...
0: Ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het volhouden daarin, is dat belangrijk?
1: Nee, kijk, misschien als je 30 bent wil je de wereld veroveren.
0: Ja.
1: Misschien heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, ik weet het niet hoor. Maar nu is het toch vooral... Dat je toch nieuwsgierig bent van wat iets gaat worden, zeg maar. En daarmee bezig zijn. En of je beelden verkoopt, dat heb je toch niet in de hand.
0: Nee.
1: Als je iets wilt gaan verkopen, dan moet je in een winkel gaan werken. Dus, en als je een beetje mazzel hebt, dan loopt het. Maar het is natuurlijk voor een heleboel mensen, een heleboel kunstenaars, toch een gevecht.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar, ja. Dat moet je misschien niet doen. Ik denk vooral, blijf bij jezelf. Maak gewoon mooie dingen waar je plezier in hebt. Ja, en of het aanslaat bij anderen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als op zo'n opening bij de Kapberg lopen, ik krijg gewoon leuke reacties. Dat is in ieder geval een heel goed gevoel. Dan blijven mij een paar dagen hangen. Of de werk verkocht wordt.
0: Ja.
1: Zou heel mooi zijn, maar ja, dat heb
0: je
1: niet.
0: Dat weet je nooit en dat heb je nooit in de hand inderdaad. Ja, ja. Mooie afsluiting. Dank je wel. Okay. Ja. Wil je nog even je website noemen?
1: Oh, de website is www.chrisvanbeem.nl.
0: Ja, en de tentoonstelling bij Galerie de Kapberg is nog te zien tot en met 21 juni.
1: Ja.
0: En dan op vrijdag, zaterdag, zondag open in de middag.
1: Ja.
0: Ja, nogmaals bedankt. We horen de eindtune. Kom nog eens terug als je die cd hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, dank je. Jij ook bedankt, André. En graag weer tot de volgende keer. En dan zeggen we altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's...

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond.

0: protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringenberf en Brezandijk 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde met het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sara gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag de viering van Trinitatis, ofwel drievuldigheid. Ecologische rondleiding op 30 mei. Naast een historische rondleiding is er nu ook maandelijks een ecologische rondleiding door de tuinen van de abdij. Het accent van deze rondleiding ligt bij de natuur en ecologie van de tuinen. Ze gaan langs bijzondere planten, bomen en plekken. Denk aan de vlindertuin, de kruidentuin, het eetbare bos, de moestuin, etc. Er wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van de levende aarde, het groene manifest van de broeders. Een unieke kans voor iedereen die meer wil weten over het groene leven rond de abdij en eens wil komen op die plekken die normaal gesloten zijn voor het publiek. Uiteraard krijgt u ook een en ander mee van de groene wijsheid van Sint Benedictus. De wandeling wordt geleid door Marie-Anne Plateel, voormalig docente biologie, die als vaste vrijwilligster al lange tijd betrokken is bij de tuinploeg en bij het project Levende Aarde van de Abdij. Verdere informatie is te vinden op de site abdijvanegmond.nl. Hoog aan de hemel. Hoog aan de hemel glanst uw licht. Uw zon geeft groeikracht aan de aarde en aan het volk dat gij vergaarde. Gij leidt ons voor uw aangezicht. Hier zijn wij, God. Uw hand doet goed. Gij kleidt en vormt ons uit de akker. Gij blaast in ons het leven wakker. Gij spreekt ons aan. Uw woord is zoet. Uw stem wekt doden uit het graf. Uw geest slaat vuur uit zware stenen. Ja, lachen zullen zij die wenen. Het doodgewicht wentelt gij af. Ons roepen stijgt op uit de grond, geschaad, getroffen door het lijden. En in het duister van de tijden smeken wij u als uit één mond. Hoed gij uw schepping in uw hand, aan u is nimmer iets ontvallen. O God, ontferm u over allen, breng bloei en vruchten in uw land. U zegenen en danken wij, u, Vader, wie wij toebehoren, uw Zoon, in wie wij zijn herboren, u, Geest, uw adem, schept ons vrij. Een gedicht van Angela Holleboom, abdis van Clarissen in Megen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerk Radio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat zou dat er zijn als je denkt dat je het strand oploopt? Palen om te waarschuwen voor drijfzand? Nou, dat valt alleszins mee. Want het zijn palen met borden waarop juist drijfkracht staat beschreven. Want dat is het thema van de 25e editie van Poëzie in de Branding. Tot half juni staan er 25 palen met gedichten. De palen en de plaatsing daarvan zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente. De tekst op de bovenste borden zijn de gedichten die de selectiecommissie het meest passend vond bij het thema. Gekozen dit maar liefst uit 174 inzendingen uit het hele Nederlandse taalgebied, dus ook Vlaanderen. Op de onderste borden prijken gedichten van jongeren en gedichtenregels van bekende en onbekende Bergenaren, waarvan het organisatiescomité vond dat ze niet konden ontbreken.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En 99 Den Hoever Den Helder bij Den Helder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Museum Kranenbarg in Bergen moet op zoek naar een andere directeur. Na 5 jaar neemt Adriana González Hulshoff afscheid als directeur-bestuurder en van Historisch Museum het Sterkenhuis. Na het werk eerst samen met een andere directeur te hebben gedaan, deed González het werk sinds 2023 alleen. Ze blijft nog aan tot 1 oktober. In de komende periode bepaalt het museum wie haar opvolger wordt. Aan de Egmondenstraatweg in Egmond aan Zee staat vanaf vandaag tot en met 30 juli een flexflitser. Metingen tonen aan dat 30-40% van de weggebruikers hier te hard rijdt. De mobiele flitspaal houdt het verkeer in beide richtingen in de gaten. In de toekomst komt er ook een flexflitser langs de Duinweg van Bergen tot in Schorel te staan. Op de Aard de Gelderlaan in Alkmaar zijn 2 meisjes op een scooter gisteren in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 4:50 op de kruising met de Rubenslaan. De jonge dames zijn allebei gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna moest 1 van de 2 voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De scooter was klem komen te zitten onder de auto met een scheefstaand achterwiel en ook lekte de vloeistof. Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. 2 mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Justitie zegt dat de groep toesloeg tussen 2020 en 2021. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om.

0: like in a hot Tahiti.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Stichting Sport Z organiseert met Welzijn Bergen en Jessie Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur tot 10 uur 's avonds staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. De deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De stichting Hans Henkemans organiseert op zondag 31 mei... een concert en lezing in de Ruïnekerk in Bergen. Gewijd aan de componist en pianist Hans Henkemans... die ruim 30 jaar in het dorp woonde. De inloop begint om 14:30. Het concert duurt van 15:00 tot 16:30. Aansluitend is er een borrel. Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage is welkom. Reservering is gewenst, want vol is vol.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
4: Het bekende reuzenrad aan het strand van Egmond aan Zee komt ook dit jaar weer naar het dorp. Dat laat de eigenaar van het Europa-rad weten. Wel zal het rad pas in de tweede helft van augustus naar Egmond aan Zee komen. Eerder in het seizoen staat de vergunning niet toe. Volgens de eigenaar krijgt hij al veel vragen van dorpsbewoners en toeristen die willen weten of het reuzenrad er weer komt, maar dat is dus het geval. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat wethouder en dat is Ivo Balken. De nummer 9 van de kieslijst neemt de plaats in van Erik Hoordijk. Die trok zich een maand geleden terug als kandidaat wethouder en als raadslid nadat partijen zorg hadden geuit over mogelijke belangenverstrengeling. Ondertussen hebben de voorlopige coalitiepartners Lokaal Vitaal, VVD en D66 instemming bereikt over meerdere belangrijke beleidsvelden. De gemeenteraad van Dijk en Baard heeft unaniem ingestemd met het renovatieplan voor sportpark De Kabel in Heerhugowaard. De raad neemt de extra investering van 800.000 euro voor lief. Dat is het bedrag aan subsidies die SVW 27 en handbalvereniging Tornado misliepen. De kabel wordt compacter om woningbouw mogelijk te maken en de clubs krijgen samen één clubgebouw. Het sportpark moet ook een ontmoetingsplek worden voor de omgeving. De vernieuwing van het plein in het centrum van Bergen was voor de VVD een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Dat werd gisteren duidelijk nadat de VVD-fractie uit de onderhandelingen was gestapt. De andere partijen wilden zaken vastleggen over de omstreden centrumvernieuwing. Maar daar wil de VVD zich niet aan verbinden. De vernieuwing van het plein is al jaren een politiek gevoelig onderwerp in Bergen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jos Veel heeft de nieuwe uitgave van Vasthouden en Loslaten geschreven. In het boek staan 12 wandelroutes door de Schorrelse duinen, maar ook uitgebreide verhalen over de natuur, geschiedenis en verandering in het gebied. De opbrengst van het boek gaat volledig naar natuureducatie voor kinderen in Schorrel.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 99 Den Hoever Den Helder bij Den Helder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen. Van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden. Een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwmeer. Want bij Amsterdam Hemhavens staat een kapotte vrachtauto. De weg is daar eventjes dicht. En 99 Den Hoever Den Helder. Bij Den Helder 3 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
5: Museum Kranenbarg in Bergen moet op zoek naar een andere directeur. Na 5 jaar neemt Adriana González-Hulshoff afscheid als directeur-bestuurder en van Historisch Museum het Sterkenhuis. Na het werk eerst samen met een andere directeur te hebben gedaan, deed González het werk sinds 2023 alleen. Ze blijft nog aan tot 1 oktober. In de komende periode bepaalt het museum wie haar opvolger wordt. Aan de Egmondestraatweg in Egmond aan Zee staat vanaf vandaag tot en met 30 juli een flexflitser. Metingen tonen aan dat 30-40% van de weggebruikers hier te hard rijdt. De mobiele flitspaal houdt het verkeer in beide richtingen in de gaten. In de toekomst komt er ook een flexflitser langs de Duinweg van Bergen tot in Schorel te staan. Er wordt opnieuw cameratoezicht ingesteld in de omgeving van de Boomvalk in Heerhugowaard. Een gezin in deze straat werd deze week voor de 3e keer in een jaar tijd slachtoffer van een aanslag. De eerste keer werd een explosief bij het huis afgestoken en daarna was de auto van het gezin 2 keer het doelwit. Er komt nu niet alleen een camera bij de woning, maar ook aan de Bruinvis vlakbij. Die blijven daar minimaal 3 maanden hangen. De brandweer is groots uitgerukt voor een industriebrand in Broek op Lange Dijk. De dakbrand werd gisteren gemeld vlak na 11 uur. Omdat het om een industrieterrein ging met veel bedrijven dicht bij elkaar, werd er al snel opgeschaald. Volgens de veiligheidsregio viel het uiteindelijk mee en was er meer rook dan vuur. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Groet worden iedere zomer een aantal semi-akoestische voorstellingen en optredens gegeven op Camping Eldorado in een hele intieme sfeer. In samenwerking met verschillende artiesten, dansers, muzikanten en singer-songwriters en verhalenvertellers willen ze zo ruimte maken voor jong talent.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het nog reuze mee met de drukte als je het afzet tegen de rest van het land. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wel een kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwmeer bij Amsterdam Hemhavens. En 20 minuten vertraging op de N99 Den Hoever Den Helder bij Den Helder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en op

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 45e editie van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan de Hoef staat voor de deur. Het jaarlijkse evenement start maandag 8 juni. Ook dit jaar zijn er weer leuke wandelroutes binnen de Egmonden. De routes zijn verdeeld over 5 dagen. Naar eigen keuze kan een rustdag worden ingelast.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging vanmiddag in Noord-Holland die staan op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hoevelaken 10 minuten. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. En ook 10 minuten na een ongeluk op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Amsterdam over Amstel. En 99 Den Hoever, Den Helder. Bij Den Helder altijd nog 20 minuten oponthoud. En 20 minuten vertraging heb je ook als je in de file komt op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgraaf. Dijk 3 kilometer bij de aansluiting met de N514. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het bekende reuzenrad aan het strand van Egmond aan Zee komt ook dit jaar weer naar het dorp. Dat laat de eigenaar van het Europarad weten. Wel zal het rad pas in de tweede helft van augustus naar Egmond aan Zee komen. Eerder in het seizoen staat de vergunning niet toe. Volgens de eigenaar krijgt hij al veel vragen van dorpsbewoners en toeristen die willen weten of het reuzenrad er weer komt, maar dat is dus het geval. Het nieuwe coalitieakkoord van Alkmaar is bekendgemaakt. De onderhandelende partijen deelden het akkoord vanochtend met de raad. In het akkoord valt te lezen dat Alkmaar inzet op meer woningbouw, meer 30-kilometer zones en meer groen. Ook gaan de parkeertarieven eenmalig omhoog. Verder zal Alkmaar gaan voldoen aan de eisen van de spreidingswet voor asielzoekers. Het nieuwe college bestaat uit VVD, CDA, D66 en verkiezingswinnaar GroenLinks-PVDA. Op de Aard de Gelderlaan in Alkmaar zijn twee meisjes op een scooter gisteren in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 4:50 op de kruising met de Rubenslaan. De jonge dames zijn allebei gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna moest één van de twee voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. De scooter was klem komen te zitten onder de auto met een scheefstaand achterwiel en ook lekte de vloeistof. Er zijn nieuwe verdachten aangehouden in onderzoek naar de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland. Twee mannen uit Amsterdam zitten vast en moeten in juni voor de rechter komen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brute woningovervallen in onder meer Berkhout, Noord-Schaarwoude en Avenhoorn. Daarbij werden slachtoffers mishandeld, vastgebonden en beschoten. Justitie zegt dat de groep toesloeg tussen 2020 en 2021. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Verder is het niet heel erg druk op de Noord-Hollandse wegen, maar op een paar plaatsen staat het wel vast. Op de A4 Amsterdam-Den Haag een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Een kwartier extra op de A9 momenteel vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 15 kilometer file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam-Hemhavens een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk. Daar staat de file voor de aansluiting met de N514, 3 kilometer. En op de N246 vanuit Westgraafdijk naar Beverwijk een kwartier vertraging bij Westzaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Voor altijd in onze muzikale harten natuurlijk deze man, hè. Rob de Nijs en de plaat Johnny Soldaat hier op Radio 80. Een hele goede middag. Dit is de Good Afternoon Show. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend, het onweert, het regent. En wij gaan lekkere muziek voor je draaien. En dat tot aan de klok van 6 uur. Met nu een nieuwe plaat van Bruno Mars.

0: om lekker te luisteren naar de Good Afternoon Show op Radio 80.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op 1 juni start de gemeente met de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen. Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder het plaatsen van bouwhekken. Vanaf 1 juli wordt het werkterrein voor de bouw verder ingericht en sluit een derde van de parkeerterrein. In de tweede helft van augustus starten we dan met de sloop van dorpshuis De Schulp. Er komt een tijdelijke voorziening zodat het dorpshuis wel open kan blijven voor bepaalde activiteiten. Ook is er informatie over de voortgang van de renovatie en de bouw.

1983 met It's Not Right But It's Okay kwam hem uit jaren 90. We gaan nu luisteren naar een plaatje uit jaren 70. Die is van de Amerikaanse band The Drifters. En de plaat You're More Than A Number In My Little Red Book.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
5: Coming to take me away, haha.
4: En fraaie items.
6: Huis, tuin en keukenfeitjes.
7: Privéplaat.
4: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
8: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
9: Op Radio 80.
10: De Huis, Tuin en Keukenshow.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 144 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. En vanmiddag en vanavond kunnen er zware buien vallen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. A4 Amsterdam-Den Haag. 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelof-Arendsveen. Kwartiertje extra op de A22 Beverwijk-Velsen bij IJmuiden. Kwartier vertraging op de N246 vanuit Westgrafdijk naar Beverwijk. 2 kilometer file bij Westzaan. De N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland-Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het bekende reuzenrad aan het strand van Egmond aan Zee komt ook dit jaar weer naar het dorp. Dat laat de eigenaar van het Europa-rad weten. Wel zal het rad pas in de tweede helft van augustus naar Egmond aan Zee komen. Eerder in het seizoen staat de vergunning niet toe. Volgens de eigenaar krijgt hij al veel vragen van dorpsbewoners en toeristen die willen weten of het reuzenrad er weer komt, maar dat is dus het geval. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat wethouder en dat is Ivo Balken. De nummer 9 van de kieslijst neemt de plaats in van Erik Hoordijk. Die trok zich een maand geleden terug als kandidaat wethouder en als raadslid nadat de partijen zorg hadden geuit over mogelijke belangenverstrengeling. Ondertussen hebben de voorlopige coalitiepartners Lokaal Vitaal, VVD en D66 instemming bereikt over meerdere belangrijke beleidsvelden. De gemeenteraad van Dijk en Baard heeft unaniem ingestemd met het renovatieplan voor sportpark De Kabel in Heerhugowaard. De raad neemt de extra investering van €800.000 voor lief. Dat is het bedrag aan subsidies die SVW 27 en handbalvereniging Tornado misliepen. De kabel wordt compacter om woningbouw mogelijk te maken en de clubs krijgen samen één clubgebouw. Het sportpark moet ook een ontmoetingsplek worden voor de omgeving. De vernieuwing van het plein in het centrum van Bergen was voor de VVD een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Dat werd gisteren duidelijk nadat de VVD-fractie uit de onderhandelingen was gestapt. De andere partijen wilden zaken vastleggen over de omstreden centrumvernieuwing. Maar daar wil de VVD zich niet aan verbinden. De vernieuwing van het plein is al jaren een politiek gevoelig onderwerp in Bergen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is het nieuws uit.
13: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Het is weer warm met landinwaarts regionaal ruim 30 graden. In de loop van de middag treedt er verkoeling op in de kustgebieden door wind van zee. Hierbij is er een mix van zon, wolkenvelden en een eventuele onweersbui. Later kunnen in het oosten en het zuidoosten meerdere stevige buien voorkomen, met kans op onweer, hagel en zware windstoken. In het weekend wordt het minder heet, maar vooral op zaterdag is het nog wel op veel plaatsen zomers warm.

David Guetta werkte mee aan dit nummertje. Tiny for Nelly Furtado. En de plaat die we nu gaan draaien, dat betekende haar grote internationale doorbraak in 2000. Namelijk de plaat I Like a Bird komt er nu aan. En met deze plaat won ze destijds ook een Grammy Award. Dat is wel bijzonder.

De Zweedse band Roxette. En It Must Be Love op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Zometeen gaan we de agenda openslaan en gaan we kijken wat er in de regio te doen is. Tot die tijd een leuk plaatje van deze heer, de heer Alan Clark.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Egmondse Lynn Broekstra schittert begin juni in de hoofdrol van Ariel in de hitmusical Footloose. Opgevoerd door musicaltheatergroep De Hanswijkers in Theater De Beun in Heilo. Samen met dorpsgenoten Maartje Visser, Rick Bras, B. Jenna Veld en Lisa Verhoogd staat zij op 4, 5 en 6 juni op het podium in deze energieke productie.

de Captain of Her Heart. Echt van die oude krenten uit de pap die we graag weer eens voor je naar boven halen op Radio 80. Deze is nieuw van Son Milieu. In the Dark Before You Go op Radio 80 voor de kunst.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers. Je vindt Popeye Velvet Music aan de Boterstraat in Alkmaar. Minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard.

0: Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file in onze regio. Vanmiddag en vanavond moet het verkeer ook rekening houden met zware onweersbuien. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is de half uur vertraging tussen Schiphol en Zoetewoude Rijndijk rijdt langzaam over 22 kilometer. Kwartiertje extra op de A6 Muiden-Lelystad bij de Lelystad Airport. Kwartier extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 14 kilometer file tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer. Kwartier vertraging op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Daar staat 4 kilometer. File bij knooppunt IJmuiden en een kwartier vertraging op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
3: Good afternoon met Robin.

Tender and Free hier in de tweede uur van de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddageditie. Nu met de plaat van Bella Kai. I love it, I love it, I love it.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jesse Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Dal Sens op Radio 80 in de Booty Call. We gaan terug in de tijd naar 1970. Met een plaat die vandaag wel een tijdje toepasselijk was, een half uurtje geleden. Toen het onweerde en regende. Want hier is de plaat Singing in the Rain.

0: Show. Tot zo, na de break en headlines.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land en ook in onze regio vanmiddag en vanavond kans op flinke onweersbuien. Op de A4 rijdt het langzaam in onze regio vanuit Amsterdam naar Den Haag tot aan Roelof Arendsveen over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A6, Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport. Kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 10 minuten tijdsverlies als je kiest voor de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat-wethouder, Ivor Balken. Hij volgt Erik Hoordijk op. Hoordijk stapte een maand geleden op als kandidaat-wethouder en raadslid. Meerdere partijen bleven hem beschuldigen van belangenverstrengeling. De onderhandelingen over een coalitieakkoord gaan nu verder met Lokaal Vitaal, VVD en D66. Het reuzenrad komt dit jaar weer naar Egmond aan Zee. De eigenaar van het Europarad heeft dat bevestigd. Veel dorpsbewoners en toeristen vroegen zich af of het rad terug zou komen. Het antwoord is ja. Wel staat de vergunning een eerdere komst niet toe. Het rad arriveert pas in de tweede helft van augustus. Donderdag rond 16:50 botste een scooter met 2 meisjes op een auto in Alkmaar. Het gebeurde op de kruising van de Aart de Gelderlaan en de Rubenslaan. De scooter kwam klem onder de auto. Ambulancepersoneel controleerde beide meisjes. Een van hen moest naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Weer nog even met je doornemen. Het is weer warm met landinwaarts regionaal ruim 30 graden. In de loop van de middag treedt er verkoeling op in de kustgebieden door de wind van zee. Hierbij is er een mix van zon, wolkenvelden en een onweersbui. Later kunnen in het oosten en zuidoosten meerdere stevige buien voorkomen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In het weekend wordt het minder heet, maar vooral op zaterdag is er dan nog wel op veel plaatsen zomerse warmte.

Plug and Wheelen op Radio 80 in het laatste gedeelte alweer van de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddageditie. You're the Lose Somebody. En het blijft leuk om weer eens terug te horen af en toe. We gaan nu luisteren naar een plaatje van Linda. Hier is de plaat No Goodbyes. Don't you know?

heerlijk is dat, hè? Bijna 6 uur geworden. Nog een kwartiertje te gaan. En dan gewoon even lekker wegzwijmelen na een lange werkdag. En ook een lange werkweek trouwens. Dat is vrijdagmiddag geworden. Je hoorde Maggie Reilly met The What About Morrow's Children. We gaan nu luisteren naar Lady Gaga. En ook zo'n lekker plaatje. Hier is de plaat AAAA and Nothing Else Can Say.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De jaarlijkse herdenking van Kamp Schorrel komt er weer aan. Deze editie is donderdag 11 juni om 2 uur 's middags en vindt plaats bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg. En vindt plaats bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
4: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: @velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is de spits nagenoeg voorbij. Houden wel rekening mee dat er zware onweersbuien over ons land trekken. Dat treft ook de regio Noord-Holland. Je hebt bijvoorbeeld nog 5 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer nog 8 kilometer. Langzaam, maar wel doorrijdend verkeer. En op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperatuur.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het ziekteverzuim bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo is te hoog. Vrijdag maakte de Boegwerkorganisatie bekend dat meer dan 7% van de ambtenaren ziek thuis zit. 2 jaar geleden wilden de gemeenten dat terugdringen naar onder de 5,5%. Die doelstelling is niet gehaald. Het verzuim is juist verder gestegen. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat-wethouder, Ivor Balken. Hij volgt Erik Hoordijk op. Hoordijk stapte een maand geleden op als kandidaat-wethouder en raadslid. Meerdere partijen bleven hem beschuldigen van belangenverstrengeling. De onderhandelingen over een coalitieakkoord gaan nu verder met Lokaal Vitaal, VVD en D66. Pas op aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan Zee. Vanaf vrijdag staat er een flexflitser. Die blijft er staan tot en met 30 juli. In beide richtingen wordt gecontroleerd. Metingen tonen aan dat 30-40% van de bestuurders er te hard rijdt. Ook langs de Duinweg tussen Bergen en Schorel komt binnenkort een flitspaal. In de Boomvalk in Herugowaard komt opnieuw cameratoezicht. Een gezin daar werd deze week voor de 3e keer in een jaar aangevallen. Eerst werd een explosief bij de woning afgestoken, daarna was de auto 2 keer doelwit. Er komen camera's bij de woning en aan de nabijgelegen bruinvis. Ze hangen er minimaal 3 maanden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
5: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
4: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
6: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
4: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn vers, fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was A Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen, Chris. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hits van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo jaren 70.
1: Ja,
0: geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij. Mijn vader en moeder die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder, die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je jezelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan en dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up, zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De anderen zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ja, ook vooral deze plaat, omdat dat altijd de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je te wassen.
0: Ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je... Want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland, Westmaaswaal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja. En je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja, je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder?
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen en ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet, dat weet ik.
0: Nee. Is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. En toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet meer hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou, dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal.

0: En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Nou, en dat zijn wij. En we noemen het vaak ook... het gaat om de vorm en het idee.
1: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja. Ja. En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
0: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
1: Maar je bent echt een autodidact.
0: Ja.
1: Ja, ja. Maar wel al heel lang natuurlijk.
0: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was.
1: Ja.
0: Zoiets, dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien... We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen... hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in. Dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor. En ja, het is toch iets waar je hart ligt... wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
1: Ja, je bent kunstenaar, hè? Ja, dan ben je tot je dood eigenlijk.
0: Dat blijft, zeg maar. Het is... Kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
1: Ja, en hoe is dat dan? Want hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar... en ik heb altijd kunstenaars in het programma, hè? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft... Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
0: Nou, ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats... met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer... En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Hè? Las ik vast, laat ik even staan. Buig het misschien krom. Hang er een stukje lood aan. Zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren. Dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan... Het is ook wel een. Het is niet een kwestie van alleen maar. Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
1: Ja, goed
0: als
1: kijken.
0: Als
1: het
0: ene beet klaar is,
1: ja.
0: Dan ben ik met het volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal.
1: Uh-huh.
0: En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
1: Vanzelf, ja.
0: Komt vanzelf.
1: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
0: Precies.
1: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk? Met zo'n onderwerp?
0: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens... maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Heb ik een van die bootjes gemaakt... En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Hè? Maar het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
0: Nou, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt... Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden. Dus
1: ja.
0: Ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. Mm-hmm. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
1: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
0: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Precies. Ja.
0: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak... Ik heb staven rond ijzer, die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil, het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
1: Ja.
0: Dan krijg je een ander resultaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht, kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet... ik, dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
1: Nee, niet herhalen.
0: Ik kan dit.
1: Ja, dit is het en dan de
0: dat
1: volgende.
0: Is het. Ja. Dat is dat ene beeld. Ja. En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Ja. Ja, maar ook met mijn brons is natuurlijk toch wel... Je kunt heel sneller werken als je met was iets maakt of met klei. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek. Hè? Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken. Het gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past. Mm-hmm. Ik heb geduld. Ik kan kijken. Kom morgen weer terug. Ik las er iets aan. Ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn, ja, een beetje mijn stijl, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen. De Mo. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. De Mo. Wie zijn de Mo?
0: De Mo, ja, dat zijn eigenlijk twee broers. Die spelen alle twee op een piano, zeg maar. Met een zangeres, ja, en een drummer. En meer hadden ze niet. En ik vind het hele vrolijke muziek. En inderdaad, ik heb al vaak gezegd... Ja, je kunt het op internet nog wel vinden, hoor.
1: Vast wel.
0: Maar ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar ik vind het echt een hele vrolijke noot, vind ik het ook.
1: Ja, oké. Okay, we gaan luisteren naar The Mo met Cheese.

0: En dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dit komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En ja. Hoe ben je. Speelden bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes, net als de Golden Earring, normale.
0: Ja.
1: Van mijn jeugd natuurlijk. En maar ik ben eigenlijk nooit zo pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz nu. Dus
0: ja.
1: Ik heb wel popmuziek, maar nu, ik moet wel zeggen, nu ik er ook, dat komt ook een beetje door mijn vrouw, die is wel met de Beatles en dergelijke bezig. Nu kijk ik er weer op terug en denk ik, goed,
0: was
1: je hebt eigenlijk toch mooie dingen gedaan.
0: Ja.
1: Terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep van, ach, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En met Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire ziet, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg maar.
0: Hè? Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier.
1: Ja.
0: Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is met kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja, en als je dat dan ziet, dan denk je van, ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk en, als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch alweer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel, je maakt het wel, maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel, ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren, hè? En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En je geeft je daarvoor op en je wordt uitgekozen en dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend.
0: Je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht. Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van, nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
0: Ja.
1: Ze hadden toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
0: En met wie exposeer je nog samen?
1: Het is met Jurgen. Die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn. Die schildert veelal met, meer met waterverf is het.
0: Uh-huh.
1: Schilderijen, tekeningen.
0: Ja, wat realistischer werk.
1: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk, ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
0: Ja.
1: Of ik misschien bij hun. Dus net,
0: ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie.
1: Ik vond het goed. En wat het werk wat Jurrien maakte, dat vond ik ook goed. Dus, en voor de rest is voor mij het, hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
1: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus het zijn er een stuk of 10 per jaar, soms wel meer.
0: Ja, en op, dus op deze expositie ook nieuw werk?
1: Er staat ook nieuw werk, maar ook oud werk.
0: Mm-hmm.
1: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
0: Ja,
1: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. En het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond nog een kleine 50.
0: Ja, precies.
1: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
0: Ja.
1: Dat was wel grappig.
0: Maar
1: dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
0: Ja, toch wel.
1: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt. Mm-hmm. Dat moet je ook gewoon kunnen. Ja. Dat vind ik ook goed.
0: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Hey, en bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
1: Ja, het meeste wat ik wel maak is wel abstract, figuratief.
0: Ja, het zit een beetje, het is een beetje tussenvorm.
1: Ja, ik maak wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. Hè? En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn. Ik vind het ook mooi.
0: Ja.
1: Dat beeld is ook weg. Dat staat bij je kennis of mij. Maar meestal zit ik in figuratief. Ja, het moet niet... moet ik zeggen? Ik wil niet gaan fibbelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, duidelijk.
1: Je moet een beetje ruim gebaar blijven.
0: Ja.
1: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet meer mijn stijl.
0: Nee, ja, dat zit er niet in.
1: Nee.
0: En hoe ben je nou op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
1: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
0: Ja.
1: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug, hè? Of half ballen.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook een mooie vorm.
0: Zeker.
1: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Dan zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
0: Nu was het een kunstje, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook... verzamelde vele ballen in de loop der jaren. Gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. Het balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat... Dat is net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in. Hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
1: Ja, het moet niet... Het moet niet heel... Ja, kijk, ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten... Het mag, maar voor mij hoeft dat niet.
0: De tong in cheek, zeggen ze de Engelsen dan, dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
1: Ja, deze duurt tot 21-6, op een zondag. Dus 21 juni.
0: Ja. Oké, dus dat is wel een anderhalve maand zo'n beetje in de Kapberg. Ja.
1: Ja. Ja, het is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, en eventueel op afspraak, maar het is natuurlijk het mooiste als het gewoon open is. Dat je binnen kunt lopen, een beetje vrijblijvend.
0: Ja, ja, vrijdag tot en met zondag. Er zitten ook altijd vrijwilligers, hè? Die doen de boel open, je kunt gewoon heen gaan. Die ook wat vertellen over het werk, weet ik, hè, van andere exposanten. Ja. Dus dat is een mooie gelegenheid om daar te exposeren.
1: Het is een enthousiaste club.
0: Ja, zeker. En goed dat het nog bestaat ook, hè?
1: 53 jaar, ja, zeg maar. Dat is wel... Galeries komen en gaan... Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ik
1: maar
0: denk
1: galeries
0: dat,
1: komen en gaan.
0: Ik denk dat galeries eerder verdwijnen hoor dan kunstenaars. Ja, ja, dus dit is wel echt een unicum hoor, 53 jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers. Hè. Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven... om dat maar toch steeds te blijven doen.
0: Ja.
1: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Het is wel een compliment.
0: Ja, oké. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
1: Ja.
0: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
1: Ja,
0: je hebt uitgekozen... Is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het...
1: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft dan Erik Satie geschreven. Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel iets... Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg ik echt kippenvel van. En, maar wat daarin zit... In die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Rijnbert de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar. Hè? Ja. En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid. Terwijl je eigenlijk weet wat voor noot dat hij gaat spelen, zeg maar. Maar hij wacht nog even. Dat vind ik zo mooi aan die muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Gnossienne.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Van 24 mei tot en met 1 november, Dromen in het Duin, de expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeerden de leden van het KCB met de tentoonstelling zonder titel. Dan heb ik nog de Zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. De Kunsthuislijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunstuitleen Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni. Met werk van Amber Veel, Hendrike van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Rooy en Gabrielle van der Laak. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Waltzing Matilda van Tom Waits, uitgekozen ook door Chris van Beem. En ik heb ook even aan de telefoon Ellen Zwanenburg de Veijen van Schrijfcafé Bergen. Goedemorgen, Ellen. Hey, Schrijfcafé Bergen, dat is net gestart, of hoe zit het erin?
1: Ja, dat klopt. We zijn vandaag voor de tweede keer bij elkaar gekomen. En heel gezellig. 9 mensen die erop afgekomen zijn. En natuurlijk super blij mee, maar we gaan gewoon vrolijk verder en vrolijk door. En we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het Schrijfcafé.
0: Ja, want wat houdt het eigenlijk in?
1: Het heeft meerdere doelen, maar de twee belangrijkste is een ruimte te geven voor mensen die een plek zoeken om ergens te kunnen werken. Dat je weg bent vanuit je huis, dat je niet hoeft te denken, god, de wasmachine, de vaatwasmachine, de kinderen of iets anders moet nog gebeuren. Daar hebben we een plek voor, dus mensen die graag een werkplek zoeken. En elke week organiseren we een workshop of een lezing. En dat is superleuk. Vandaag hadden we Arij van der Vliet. Wie kent hem niet? Onze dorpsdichter uit Bergen. En die heeft met ons gesproken over de filosofie van het schrijven. En wat schrijven met je doet of zou kunnen doen. En daar hebben we een heel mooi gesprek over gevoerd met z'n allen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele laagdrempelige ontmoetingsplek, hè, voor mensen, ja. Schrijvers, beginnende schrijvers, gevorderden, om verhalen te schrijven, gedichten, ideeën, et cetera. En daarnaast hebben jullie inderdaad workshops.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is dus tweeledig. Het is dus een stilteplek waar je lekker je eigen gang kan gaan, of je doet mee aan de workshop die er op dat moment is. En dan laat je je helemaal onderdompelen in de ideeën van de workshopleider.
0: Ja, en je zei net met 9 mensen, dat is aardig wat, hè, voor zo'n start.
1: Ja, het is voor een startend iets vind ik dat echt heel fijn. Maar er is plek voor meer, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, en kun je je aanmelden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Heel goed. Schrijfcafé.bergen@gmail.com. Dat is de manier om in contact te komen. En dan krijg je de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief staat wat er de komende dinsdagen wordt georganiseerd. We hebben besloten dat je... Het is geen vast gegeven. Als je niet kan, kan je niet. En als je het leuk vindt, kom je. Dus, en voor sommige workshops waarvan wij denken, nou, het zou best misschien nog wel eens een keer druk kunnen worden, dan zou je je moeten opgeven. Maar dan is juist die nieuwsbrief aanmelding heel fijn, zodat je weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: We hebben ook een Facebook-site trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Schrijfcafé Bergen en omgeving, want we zijn niet alleen voor Bergen, hè. Iedereen is welkom, of je nou in Alkmaar woont, of in de Egmonde, of in Schorl, of Heergewaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en het is op dinsdagmiddag, hè, van 2 tot 4?
1: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen. Of bij Welzijn Bergen. Achter de Albert Heijn in Bergen heb je zo'n parkeerplein. En daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
0: Oké, nou, wat een mooi initiatief, Ellen.
1: Ik hoop dat het echt een lift-off krijgt. En dat we heel veel enthousiastelingen krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.
1: Joe, dag.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet zozeer
0: een held.
1: Maar ik vind het wel een mooie artiest.
0: Ja.
1: Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet. Dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets. Dat je nog zo fiets. Niet meer dan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op een ruimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets.
0: Ja,
1: die moet er gewoon bij.
0: Ja.
1: Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja.
1: Die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed.
1: Ja.
0: Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, hoe je het ook noemen wilt. En ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin, die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt in de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken, zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog, vaste mensen die bellen, maar het wordt wel steeds minder. Mm. Dus, Maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben, 3 jaar terug nu, dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: dat is altijd zo.
1: Gestaag verder.
0: Ja, dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel. In de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, daar zijn ik een plek in het land van Maas en Waal, daar ben ik ook uitgenodigd.
0: Hm.
1: En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet, we zien het wel.
0: Ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen. Die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar. Dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk, dat is een soort gespleten boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen, dat moet zo worden. In het begin dacht ik, daar moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En ja, op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld. Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook weer iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek. Want je hebt er ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een
0: daar ben je wel fan van.
1: Ik ben groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die heel veel dingen doet. En wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En dat ging over liederen van, muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met de trompet. En dat kan hij zo mooi. Dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, gewoon nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits.

0: Michel Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
1: Ja, dus Giacometti, de lange uit Italië.
0: Met die lange,
1: ja,
0: dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. In mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets wat, ja, dat spreekt me eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste was ze, oh, Giacometti.
1: Ja, toch. Ja. Ja.
0: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
1: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
0: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen.
1: Beginnen.
0: Kijk, eindigt of waar je strandt. Een hoop mensen die stranden. Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die
1: stranden.
0: Sure. Ja, je moet, wat zal ik zeggen, iets moois willen maken. Je kunt iets moois willen maken. Over het roveren, of mensen de les te lezen. Dat maar ver weg, zeg maar. Delft, zeg maar. Dit is het.

0: kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die ze... Ja, je moet, wat zal ik zeggen, iets moois willen maken. Kijk, iets moois willen maken. Over het roveren, om mensen de les te lezen. Dat maar ver weg, zeg maar. Delft, die zijn maar dit gestandard aan die is. Kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die ze... Ja, je moet, wat zal ik zeggen, iets moois willen maken. Kijk, iets moois willen maken. Over het roveren, om mensen de les te lezen. Dat maar ver weg, zeg maar. Delft, die zijn maar dit gestandard aan die is. Je verstelt iets. Soms ook. Ja, met abstract zegt het iets. Net als een feit is hem ook abstract.
1: Ja.
0: Toch de mensen heel goed. Misschien wel of niet meer.
2: Zo'n archeoloog.
3: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer. En daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: Coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. Drie mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat-wethouder, Ivor Balken. Hij volgt Erik Hoordijk op. Hoordijk stapte een maand geleden op als kandidaat-wethouder en raadslid. Meerdere partijen bleven hem beschuldigen van belangenverstrengeling. De onderhandelingen over een coalitieakkoord gaan nu verder met Lokaal Vitaal, VVD en D66. Het reuzenrad komt dit jaar weer naar Egmond aan Zee. De eigenaar van het Europarad heeft dat bevestigd. Veel dorpsbewoners en toeristen vroegen zich af of het rad terug zou komen. Het antwoord is ja. Wel staat de vergunning een eerdere komst niet toe. Het rad arriveert pas in de tweede helft van augustus. Donderdag rond 4:50 botste een scooter met twee meisjes op een auto in Alkmaar. Het gebeurde op de kruising van de Aart de Gelderlaan en de Rubenslaan. De scooter kwam klem onder de auto. Ambulancepersoneel controleerde beide meisjes. Eén van hen moest naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het ziekteverzuim bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo is te hoog. Vrijdag maakte de Boeg Werkorganisatie bekend dat meer dan 7% van de ambtenaren ziek thuis zit. 2 jaar geleden wilden de gemeenten dat terugdringen naar onder de 5,5%. Die doelstelling is niet gehaald. Het verzuim is juist verder gestegen. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat-wethouder, Ivor Balken. Hij volgt Erik Hoordijk op. Hoordijk stapte een maand geleden op als kandidaat-wethouder en raadslid. Meerdere partijen bleven hem beschuldigen van belangenverstrengeling. De onderhandelingen over een coalitieakkoord gaan nu verder met Lokaal Vitaal, VVD en D66. Pas op aan de Egmondestraatweg in Egmond aan Zee. Vanaf vrijdag staat er een flexflitser. Die blijft er staan tot en met 30 juli. In beide richtingen wordt gecontroleerd. Metingen tonen aan dat 30-40% van de bestuurders er te hard rijdt. Ook langs de Duinweg tussen Bergen en Schorel komt binnenkort een flitspaal. In de Boomvalk in Herugowaard komt opnieuw cameratoezicht. Een gezin daar werd deze week voor de 3e keer in een jaar aangevallen. Eerst werd een explosief bij de woning afgestoken, daarna was de auto 2 keer doelwit. Er komen camera's bij de woning en aan de nabijgelegen bruinvis. Ze hangen er minimaal 3 maanden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag.
0: Of vrijwilligers, roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports Mexico, the top source for tomatoes in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump te gaan heffen op geïmporteerde tomaten. Nou is in de ronde van Roland Schakels, de drievoudig winnaar van Uurhoofd, voor een jong commentaar.
4: Blauwe Fonseca mee aan een supertalent laten zien tegen Novak Tekort. Nul achter, hij pakt ze en dus is Fonseca net nadat de...
2: Jong bereikt in reis voor het eerst de carrière van Enzooi. En weer van Huijen met... In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports Mexico, the top source for tomatoes in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump te gaan heffen op geïmporteerde tomaten. Nou is in de ronde van Roland Schakels, de drievoudig winnaar van Uurhoofd, voor een jong commentaar.
4: Blauwe Fonseca mee aan een supertalent laten zien tegen Novak Tekort. Nul achter, hij pakt ze en dus is Fonseca nep nadat de...
2: Jong bereikt in reis voor het eerst de carrière van Enzooi. En hier van Huijen met... De ronde van Roland Schakels, de drievoudig winnaar van Uurhoofd, voor een jong commentaar.
4: Blauwe Fonseca mee aan een supertalent laten zien tegen Novak Tekort. Nul achter, hij pakt ze en dus is Fonseca nep nadat de...
2: Jong bereikt in reis voor het eerst de carrière van Enzooi. En hier van Huijen met... Nou in de ronde van Roland Schakels, de drievoudig winnaar van Uurhoofd, voor een jong commentaar.
4: Blauwe Fonseca mee aan een supertalent laten zien tegen Novak Tekort. Nul achter, hij pakt ze en dus is Fonseca nep nadat de...
2: Jong bereikt in reis voor het eerst de carrière van Enzooi. En hier van Huijen met weer met Limburg nog kan buien. En het wordt 21 tot 8. Dit was het NOS.
5: Dit is Robert Vriend van de AED. Daging voor het 4 op 5.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde met het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In de serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag de viering van Trinitatis, ofwel drievuldigheid. Ecologische rondleiding op 30 mei. Naast een historische rondleiding is er nu ook maandelijks een ecologische rondleiding door de tuinen van de abdij. Het accent van deze rondleiding ligt bij de natuur en ecologie van de tuinen. Ze gaan langs bijzondere planten, bomen en plekken. Denk aan de vlindertuin, de kruidentuin, het eetbare bos, de moestuin, etc. Er wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van de levende aarde, het groene manifest van de broeders. Een unieke kans voor iedereen die meer wil weten over het groene leven rond de abdij en eens wil komen op die plekken die normaal gesloten zijn voor het publiek. Uiteraard krijgt u ook een en ander mee van de groene wijsheid van Sint Benedictus. De wandeling wordt geleid door Marie-Anne Plateel, voormalig docent biologie, die als vaste vrijwilligster al lange tijd betrokken is bij de tuinploeg en bij het project Levende Aarde van de Abdij. Verdere informatie is te vinden op de site abdijvanegmond.nl. Hoog aan de hemel. Hoog aan de hemel glanst uw licht. Uw zon geeft groeikracht aan de aarde en aan het volk dat gij vergaarde. Gij leidt ons voor uw aangezicht. Hier zijn wij, God, uw hand doet goed. Gij kleidt en vormt ons uit de akker. Gij blaast in ons het leven wakker. Gij spreekt ons aan, uw woord is zoet. Uw stem wekt doden uit het graf. Uw geest slaat vuur uit zware stenen. Ja, lachen zullen zij die wenen. Het doodgewicht wendt.

Tot gij af. Onze roepen stijgt op uit de grond, geschaad, getroffen door het lijden. En in het duister van de tijden smeken wij u als uit één mond. Hoed gij uw schepping in uw hand, aan u is nimmer iets ontvallen. O God, ontferm u over allen, breng bloei en vruchten in uw land. U zegenen en danken wij, u, Vader, wie wij toebehoren, uw Zoon, in wie wij zijn herboren, u, Geest, uw adem schept ons vrij. Een gedicht van Angela Holleboom, abdis van Clarissen in Megen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerk Radio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het ziekteverzuim bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo is te hoog. Vrijdag maakte de Boegwerkorganisatie bekend dat meer dan 7% van de ambtenaren ziek thuis zit. 2 jaar geleden wilden de gemeenten dat terugdringen naar onder de 5,5%. Die doelstelling is niet gehaald. Het verzuim is juist verder gestegen. Alkmaar heeft sinds vrijdag een nieuw coalitieakkoord. VVD, CDA, D66 en GroenLinks PvdA gaan de stad besturen. Het akkoord zet in op meer woningbouw, meer groen en meer 30-kilometer zones. Parkeertarieven gaan eenmalig omhoog. Ook gaat Alkmaar asielzoekers opvangen volgens de spreidingswet. Museum Kranenburg in Bergen zoekt een nieuwe directeur. Adriana González Hulshoff vertrekt na 5 jaar. Ze leidde zowel Museum Kranenburg als het Historisch Museum het Sterkenhuis. Sinds 2023 deed ze dat alleen. Ze blijft aan tot 1 oktober. Wie haar opvolgt is nog niet bekend. Sportpark De Kabel in Herugowaard wordt gerenoveerd. De gemeenteraad van Dijk en Waard stemde daar donderdag unaniem mee in. De renovatie kost €800.000 extra, omdat 2 sportclubs subsidies mislopen. Het park wordt compacter, zodat er woningen gebouwd kunnen worden. De clubs krijgen samen 1 nieuw clubgebouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op